Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
1: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
3: Daar sê welkom terug, tyd so 4 minute voor, ja, vir Elfie en Sebastian vir ons die nuus in Engels. Gee jou kind die geleentheid om te leer groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en DOXA deel opvoedkunde skep een nieuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf. So ja, kom ek hier al gauw vandag weer vir u. Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en DOXA deel opvoedkunde skep een nieuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf. Ek gaan so paar boodskapies doen, ek het nog een minuut of twee, kom ons hoor gauw, morgen.
4: Morgen, Jolien, ek betrouw, dit het een geseende nageris gehad. Jolien, wauw, dankie vir die lekker muziek wat jy speel. You take me back, Jolien, Syde Arendse, van Mosselbaai, is lekker nat hier by ons, het reen baie lekker in Mosselbaai. Een seende dag verder, Jolien, hou so aan, tot al jy klaar, my lekker muziek. Baie liefde.

0: goodness, why did you have to go away? What a classic, right here on Your Voice in Paradise. Well, it all started with The Color of Love, and then we had Color of Love from from Billy Ocean, and then obviously we had George Benson with Stephanie. I got you singing along with that one. And then the late and the great Michael Jackson came through with One Day in Your Life, and then also the timeless classic Alvina, right here on your number one in the Southern Cape. You know, when it comes to Bo Williams, I hate to say it, but this is one of the songs that will always be a hit, you know. Doesn't matter what you're up to, you know, and how old you are, because when you listen to this kind of music, it brings something back, you know. Goeiemiddag, Sebas, warm bly. The skilt and not groete, sê Cheryl Ann. Cheryl Ann, thank you so much. And what do you have to say? A great friend of mine, all the way from Knysna. What's happening?
1: Middag, Sebas, hier, Mona, ingeskakel, al die pad uit Knysna, uit lieflike muziek, Stephanie. Yo, puta, jy vat my nou way back, yo.
0: Ek sê jou way back.
1: Dankie vir lieflike muziek, puta. Met liefde uit Knysna.
0: Yeah. Bye, dankie, bye, dankie.
1: Love you.
0: Love you too, my good friend. Thank you so much. All right, 15 minutes away from the hour. It's the Midday Connection. What's happening?
2: Goeie middag, Big Boss, aan elke liewe sibling, dit gaan goed, kan nie kla nie. Big Boss, en daar asseblief net vir die toergroep op pad huis toe, op die oomblik in Robertson wil ek sê. O, dit was gister so lekker om hulle weer te sien. Hulle het kom middag etik het hier by die VGK kerk. En ons het hulle 'n bietjie daar onthaal en dit was net wonderlik om weer hulle weer te sien. Ek is nou nog opgewonde oor gister se verrigtinge, maar dit was regtig lekker om julle te sien. En julle moet veilig ry verder en laat dit goed gaan. As Vaderspark kyk ons uit vir 'n volgende geleentheid, nê? Maar veilig wees elkeen van julle op die pad en baie dankie meneer Gou. Dat u dat moontlik maak vir ons mense om ander plekkies ook te kan sien, soos hy sê, new places, new faces and new memories. Baie dankie Sebastien, en dat het goed gaan met elkeen van julle. Bye
0: dankie siblings, all the way from the Northern Cape. All right, what's happening? Good afternoon, brother.
3: Hartelijke middag aan jou, Mr. Sebas, en al die hele vrienden, familie. Ja, nee, Sebas, gewoeks is ingehaak, ingeskakeld. Maar ik hoor je dat die hartsnaren sommer weer vroeg.
0: Oh, ja, broeder.
3: Ik begin niet. En klop je die hartsnaren. Hij nee, Sebas, man, hij nee. Nou ja, maak het warm, is koud die buitenkant.
0: Is koud die buiten, broeder.
3: Ingehaak, ingeskakeld.
0: Yes, sir. Kom, we zeggen, hij weer vissers toe. Dierbaar, hoe gaan het daar?
4: Goeiemiddag, Bassie. Ja, goeie muziek wat je daar speel, joh. Goeies. Lekker muziek, lekker weer. Alles lekker. Bassie, en dan wil ik gewoon alles jagen met mijn maatjes. Allemaal een paar dingen gegroet. Nee, want het is uitgezet in mijn neighbors, een serieus gezin. En dat is allemaal gegroet. Van Linkie erop, wat we daar ook gaan naar werken, ze is gegroet. Megan, Christophers, Maggie, Annette Pina, allemaal is gegroet, nee, en om te mooi dat het passie, kan je voor mij, hou je hele broken heart, spelen ze blij? Of Angie, van Ricardo, alsjeblieft.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die uitsoorende omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: thank you very much, Sebastian Courage, for the 3:30 news headlines in English. Sebastian will be back at 4, serving you the mains, right here on the Drive Time Show. At op gemiddag, Tani Lies.
1: Goeiemiddag, Paula Hoops.
0: Middag,
1: sê. Nee, maak het aan, is koud, het is koud. Maar die hartie koop warm.
0: Lekker.
1: Ek hoop allemaal het so ver hulle dagie geniet. En veilig wees, die wat op pad is van die werk af huis toe, of van die huis naar die werk. Julle moet veilig wees. Lies Kamfer van Oudtshoorn.
0: Dankie, Tannie Lies. Dankie. Hou jou warm, Tannie Lies. Here's a bit of Sir Bobby Hendrix, Maya the Bee, enjoy it in FM. Wie gaat ons?

0: 21 minute voor 4. Hartlik goeiemiddag Beverly, welkom by die Afternoon Drive.
1: Hi, goeiemiddag. Hola, hola, ops. Ek groet sommer allemaal wat ingeskakeld is. Hola. En maak my asseblief toch warm. Because me even my blankets can keep me warm, but I know that the music wat jy gaan speel gaan my warm maak. Thank you Paul, uitstekende program soos ek sê altyd, ne? En waardeer dit. Dit kom met liefde van Beverly.
0: Daar sê baie lekker. Dankie.
1: Is Paula lekker.
0: Daar sê Beverly.
1: Thank you Paul.
0: Thank you Bev. Kom eens luister wat is op die hart van Kavooks. Hartelijk goeiemiddag Kavooks.
2: Hartelijke middag aan jou, Mr. Paula Ola Kadops. My naam is Kavooks en ek luister aan Paula Ola Kadops. Ja, Paula, weer lekker, lekker. Ek heb ook so lang al gewacht vir die reentje.
0: Ja.
2: Ek heb ons een plaasklong, man.
0: Yes, yes, yes.
2: Sy groentetuin het het nodig. So ja, ek is baie, baie gelukkig met die reentje. Maar dat is koud ook, maar ons vat hem soos hy kom. Mr. Paula, ons vat hem soos hy kom.
0: Net so Kavooks.
2: Maar verder moet jy maar lieflike aantje het en veiligheid toe gaan.
0: Dat is hy. Baie dankie Kavooks. Ingehaak en ingeskakel. Toe dat we die tou voor.

Kom sien uit na 'n heerlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak is vir Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of paswoord John Plaikies by 082-437-2099.

0: It is time for the Community Diary. Stay tuned, don't you go nowhere.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
2: Die gemeenskap van die groter Oudtshoorn munisipale area het met leedwyse verneem van die skielike afsterwe van Suster Majola, die eggenote van apostel Jan Majola van die Filippense gemeente. Daar spesiale dienste op Dinsdag en Woensdag aand om 7:30 by die huis in Begonia Laan 15 in Toekomsrus, Donderdag aand die 3 September van die Moria Kerk in Rousseaustraat, Brixton om 6:30. Die prediker is pastor John Plakies in Eden FM, die begrafenis Sondag 6 September, die huisdiens om 9:30, Begonia Laan, Toekomsrus en om 11:00 vanuit die Moria Kerk in Rousseaustraat in Brixton. Vir navraag maak kontak met apostel Majola by 068-296-4959. Mag die Here die familie besonder seën. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prijs is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boerewolsworretjies te koop wees, ook skye gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join a course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only R10 or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewolsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die wolsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestelling vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewolsrolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George.
4: R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysselsdorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkomst om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkomst om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysselsdorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
5: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825.
6: The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
1: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
7: Eden FM, this is the voice of the people.
0: Ons baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan hier op die lughoppe van Eden FM, jou stem in die paradijs. Net nadat die tense breuke bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Die padverkeersverslag, hoor jy opgewonde sê, want dit is my gunsteling Afrikaanse woord. Padverkeersverslag. Net na die advertensiebreek.
8: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
9: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
8: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
10: Wie sê kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
8: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op Saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
11: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
0: Even toe nog met dit oor vier, as jy daai ken weesie hoor, dan weet jy, dit is tyd vir die padverkeersverslag. En daar is een man en een man alleen wat dit vir ons doen. Sy naam is Mr. Mario. En ons moet hom inbring. Ons moet hom inbring. En jy weet ons, daar is een manier, 'n bepaalde klingel wat ons speel vir Mr. Mario. En jy nie dalk nog nie weet, hoe klink die klingel van die padverkeersverslag vir Mr. Mario nie, dan moet jy mooi luister, want die klingel klink so, ja.

Oh my, het is Casey and the Sunshine Band with I Bet You Didn't Know That. Dat is lekker vibes, nee, is lekker vibes. Is rechte weer van lekker vibes. Kom ons praat net gauw vinnig verder oor selfbederfies. Nou die selfbederfies is free of charge. Is hier nog een ding wat jy nog een klomp geld op moet spandeer? So hoeveel gaan het jou kost om jou phone af te sit so een paar minute? Gaan jou niks kost nie. Hoeveel gaan het kost om een warm stoot te vat? Ja, hy gaan dalk so een klein appie vat in die krachtrekening, ja. Maar vir hy warm stoot, jy nou is wel warm stoot, vat hom. En om klibhard saam te sing met jou, saam met jou favorite song, ja. Hoekom doen jy dit, hoekom doen jy? Doen het, man, doen het. Ek gaan tussen 5 en 6 gaan en ek lekker sing along speel. Wees sing saam.

0: Alright, alright, en ons Guba is alweer gereed met jou 5 uur nuus en weer in Isikosa. Een ding, jong, een ding. Hallo, good day, good afternoon.
1: Goeienaand, goeienaand, Paul.
0: Goeienaand.
1: Dis Rueda hier.
0: Hi, Rueda.
1: Van Nysna. Only.
0: Lekker, man. Dis lekker vroeg.
1: Lekker my stem weer te hoor, Paul.
0: Baie dankie.
1: Hy kom altijd so goed hier. Paul, ek wil net so'n boodskap stuur by my sister in die Kaap.
0: Hmm.
1: Wat so siek gewees het. Ek wil net sê, sy moet sterk aankom. Ek sê vir jyre so baie dankie, dat sy versterk is nou, en uit die hospitaal het, met liefde. Baie dankie, Paula. En die boodskap kom van Rueda en Dion McKenzie. Paula, net so'n mooi trefferkie deur sit vir so asseblief. Dankie, Paula.
0: Daar sê, ons maak so Rueda. Het is lekker om van julle te hoor. Ons wat nog so ene keer en dan is het tyd vir die 5 uur nuus en weer. En markaanwysers, maar in Isikosa. Hallo, good day, good afternoon.
2: Middag, middag, Paula, hoor.
0: Middag, sê.
2: Ja, jy het het ook. Jy is wel lekker warme muziek vir ons. Lekker nat hier in Mosselbaai.
0: Oeh, heerlijk.
2: Jy geniet jou muziek en jy geniet die reen. Dankie, Paula, hoor.
0: Baie dankie.
2: Shaida Arendse van Mosselbaai.
0: Lekker, Shaida.
2: Jy vat my terug in die dag, door daar was, Paula.
0: Ja, nee, waar's my dag, waar's my nachte? It is 5 o'clock, yes, and also go. Take it away, Miss G, take it away.

Thank you Dante Thomas. Hy het een Bee Gees classic het hy afgestof. Oh, Bee Gees saam met Barbara Streisand. Die oorspronkelijke enekie, maar hoor julle wat het Dante gedoen. Lekker Dante. Laat hulle kom papa, laat hulle kom. Dis kwart oor 5, hartlik goeiemiddag. Welkom by die drive.

Maar van nou hier in FM, van nou, hier is Aleswa Bani met jou hoofdtrekke in Afrikaans. Vat ons daar naartoe, Sales. Onmiddellik oor na jou.

bringing us to 14 minutes before the hour of 6. DJ Jazzy D, DJ Jazzy D. Ek hoop die kamera is hier in die atelier nie, want as iemand my moet sien, he, hoe ek aangaan hier alleen, stoksel alleen, lekker, voel die muziek en gee myself een lekker tyd. Maar dit is waar ons vanmiddag gesels het. Selfbederfies, ja, en Eden FM, it is all for you.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die uitsoorende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.